ons te raden, van onze voordeel en onze zinden. Wegen wie kennen nog niet meer onze ene woorden. Du weet, ik heb een star voor die en een star voor mij.